0: Rádio Estereossul, Itajubá, Minas Gerais. WhatsApp 035-987-137119. Estereossul, música em sua vida.
1: Je bent aangemeld Radio Estereossul, het passeren van de stad Itajubá, Minas, Brazilië. Estereossul.

0: Deixa a magia da música te embalar aqui na Estéreo Sul.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo

0: Som com qualidade. É aqui. Estéreo Sul. Digital.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipu, Minas, Brazilië. Estéreo Sul.

0: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itajubá, Minas, Brazilië. Estéreo

0: Estéreo Sul, música em sua vida.
1: 18 horas e 23 minutos.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa, Minas, Brazilië. Estéreo Sul.

0: Estéreo Sul.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo